0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Het gaat om een B-52. Kort na het opstijgen ging het mis en stortte het toestel neer. Er waren 8 mensen aan boord. Vermoedelijk zijn ze alle 8 overleden. Volgens de eerste vaststellingen ging het om een crash die niet te overleven is. Het vliegtuig vloog volgens experts ook nog niet hoog genoeg om de schietstoel te kunnen gebruiken. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. In de Congolese provincie Ituri, waar het ebola-virus circuleert, heeft maar 1 op de 5 gezondheidscentra schoon water. Dat blijkt uit bevindingen van de NGO Oxfam. Schoon water is essentieel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Oxfam vreest dat de omvang van de epidemie wordt onderschat en de organisatie zegt ook dat het bijzonder moeilijk is om hulp te bieden. Er is de gebrekkige hygiënische situatie in de regio, maar ook de contactopsporing verloopt nu veel moeizamer dan bij vorige uitbraken. De Rode Duivels zijn aan hun WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na de rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Aanvoerder Yuri Tielemans geeft toe dat de Rode Duivels een moeizame wedstrijd kenden.
3: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
2: De voetbalfans in het Vandorp in het Tebularpark in Borgerhout konden leven met dat gelijkspel.
4: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Sterkste tegenstander, absoluut.
5: Een beetje teleurstellend.
6: De volgende match wordt beter. We bouwen op.
7: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende 2 matchen winnen en dan staan we in de volgende ronde.
8: De tweede helft te zien, het gaat wel in orde komen, zeker vast. Ja. We zijn vertrokken.
2: In Saoedi-Arabië tegen Uruguay staat het ook 1-1. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay heeft de hele wedstrijd wel het meeste balbezit en voetbalt ook veel kansen bij elkaar. Maar verder dan de gelijkmaker zijn ze voorlopig nog niet gekomen. Er wordt daar nog een half minuutje gespeeld. En het is dus nog altijd 1-1. Zo zie je maar, goede ploegen spelen soms 1-1 gelijk. Er is nog het weer. Vannacht kans op enkele buien. Temperaturen rond 16 graden de komende uren. Straks begint de dag bewolkt met lokaal kans op een bui. Daarna wordt het droog en maximaal overdag tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het nog warmer met vanaf donderdag zelfs maximaal boven de 30 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK en ander sportnieuws vind je in de app van Sporza.

0: toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
2: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 3:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De eerste Iraanse schepen hebben gisteravond een gebied in de Golf van Oman doorkruist zonder problemen of incidenten. Ze voeren in de zone die door de Amerikanen wordt gecontroleerd en waar de Amerikaanse marine een blokkade had opgezet voor Iraanse schepen. Iran en de VS hebben een principeakkoord bereikt. Daarin staat dat Iran de straat van Hormuz weer vrijgeeft, terwijl de VS de blokkade op Iraanse havens opheft. Volgens een bericht van het Amerikaanse leger blijft de zeeblokkade van kracht tot de officiële ondertekening van het akkoord. Dat is vrijdag. Maar uit gegevens van Tanker Trackers blijkt dat er nu toch al grote Iraanse olietankers voorbij de blokkade geraken. De Palestijnse terreurbeweging Hamas reageert intussen positief op het akkoord tussen de VS en Iran. Hamas hoopt dat het akkoord ook kan helpen om een einde te maken aan het geweld in de Gazastrook. Hamas feliciteert in een persbericht ook Iran, omdat ze zo standvastig zijn gebleven. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaarde in een reactie op het akkoord dat het Israëlische leger in Gaza, Libanon en Syrië zal blijven, zolang als dat nodig is. De Rode Duivels zijn aan hun WK-voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand. Na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Rode Duivel Timothy Castagne kan leven met het gelijkspel.
3: Die hebben niet slecht gedaan, die waren beter in de duels. En we hebben ook te veel balverlies gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet, maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter en gedaan met 1 punt. En alles is in onze handen, dus dat was niet slecht.
2: De andere tegenstanders van de Rode Duivels in groep G, Iran en Nieuw-Zeeland. Die twee beginnen nu aan hun eerste WK-match. Ze staan op het veld, maar de wedstrijd is nog net niet begonnen. Saudi-Arabië tegen Uruguay is dan weer geëindigd op een 1-1 gelijkspel. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had wel het meeste balbezit, voetbalde ook bijzonder veel kansen bij elkaar. Maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze uiteindelijk niet. En dan nog een opvallend probleempje voor de Nederlandse voetbalfans. Bij onze noorderburen zijn er namelijk veel klachten over de oranje shirts van het Nederlandse elftal. Die shirts zijn namelijk te oranje op televisieschermen. Heel wat televisiekijkers hebben geklaagd dat de spelers daardoor fluoriserend oplichten op hun scherm en dat de rugnummers onleesbaar zijn door de felle gloed. Er was sprake van een onprettige kijkervaring. Maar misschien hielp de uitslag in de wedstrijd tegen Japan ook niet echt. 2-2 was dat. Het weer vannacht, nog kans op enkele buien. Temperaturen rond 16 graden. Straks wordt het eerst bewolkt met lokaal nog kans op een bui, maar daarna wel droog en maximaal tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het dan nog warmer en vanaf donderdag maximaal ook boven de 30 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. En alle sportnieuws, alle WK-nieuws vind je natuurlijk in de Sporza-app.

0: Nee, schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00. Een heel goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Polen is een Russische artiest en Poetin-criticus doodgeschoten. Volgens de Poolse politie gaat het vermoedelijk om een gerichte aanval. De schutter is nog voortvluchtig. Het slachtoffer is een Russische kunstenaar die bekend staat om zijn satirische afbeeldingen van onder andere Poetin, Stalin en de Wit-Russische leider Lukashenko. Hij leefde sinds 2021 in ballingschap in Polen. In de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Het gaat om een B-52. Kort na het opstijgen ging het mis en stortte het toestel neer. Er waren 8 mensen aan boord. Vermoedelijk zijn ze alle 8 overleden. Volgens de eerste vaststellingen ging het om een crash die niet te overleven is. Het vliegtuig vloog volgens experts ook nog niet hoog genoeg om de schietstoel te kunnen gebruiken. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. De Rode Duivels zijn aan hun WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte gisteravond. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Aanvoerder Yuri Tielemans geeft toe dat de Rode Duivels een moeizame wedstrijd kenden.
3: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
2: De andere tegenstanders van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, spelen op dit moment tegen elkaar. Bij de rust staat het daar 1-1. Saudi-Arabië tegen Uruguay vannacht eindigde ook op 1-1. De Saudi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had het meeste balbezit en voetbalde ook erg veel kansen bijeen. Maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze uiteindelijk niet. Vannacht kans op enkele buien nog. De komende uren minimaal rond 16 graden. Overdag is het eerst bewolkt met lokaal nog kans op een bui. Daarna wordt het droog of blijft het droog bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het nog warmer en vanaf donderdag maximaal boven de 30 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT.
0: Dit is De Tijdloze.
4: If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Rode Duivels zijn aan hun WK-voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Rode Duivel Timothy Castagne kan leven met een gelijkspel.
3: Die hebben niet slecht gedaan, die waren beter in de duels en we hebben ook te veel balverliezen gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet, maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter en gedaan met 1 punt. En alles is in onze handen, dus was niet slecht.
2: De andere tegenstanders van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, die spelen nu tegen elkaar. Het zijn daar verlengingen en het staat er 2-2. Saoedi-Arabië tegen Uruguay eindigde op een 1-1 gelijkspel. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had wel het meeste balbezit en voetbalde veel kansen bijeen. Maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze niet. De precieze afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt om een einde te maken aan de oorlog, die nu al meer dan 100 dagen duurt, zijn nog niet bekend. De teksten zouden pas vrijdag vrijgegeven worden in Genève, waar de overeenkomst ook persoonlijk getekend zou worden door vertegenwoordigers van de twee landen. De Amerikaanse vicepresident Vance zei wel al aan Fox News over het akkoord dat Iran internationale nucleaire inspecteurs zal toelaten. Tot nu was dat heel beperkt het geval en verliep dat erg moeizaam. Die nucleaire inspecteurs zouden er mee op moeten toezien dat Iran hoogverrijkt uranium vernietigt. Dat is de grondstof om kernwapens mee te maken. En bij de onderhandelingen van het principeakkoord zat Israël niet mee aan tafel. Maar de Israëlische premier Netanyahu heeft gisteravond wel gereageerd op een persconferentie. Israël is niet van plan om zich terug te trekken uit Libanon, zei hij. Een mogelijk twistpunt met Iran dus, want voor Iran was het belangrijk dat het staakt het vuren ook zou gelden voor Libanon. Het Israëlische leger zal ook aanwezig blijven in zones in Gaza en in Syrië, heeft Netanyahu gezegd. In Polen is een Russische artiest en Poetin-criticus doodgeschoten. Volgens de Poolse politie gaat het vermoedelijk om een gerichte aanval. De schutter is nog voortvluchtig. Het slachtoffer is een Russische kunstenaar die bekend staat om zijn satirische afbeeldingen van Poetin, Stalin en de Wit-Russische leider Lukashenko. Hij leefde al 5 jaar in ballingschap in Polen. En in de Congolese provincie Ituri, waar het ebola-virus circuleert, heeft maar 1 op de 5 gezondheidscentra schoon water. Dat zegt de NGO Oxfam. Schoon water is essentieel om de verspreiding van het ebola-virus tegen te gaan. Oxfam vreest dat de omvang van de epidemie wordt onderschat. En de organisatie zegt ook dat het bijzonder moeilijk is om hulp te bieden. Er is de gebrekkige hygiënische situatie, maar ook de contactopsporing verloopt nu veel moeizamer dan bij vorige uitbraken van ebola. Eerst nog kans op enkele buien en bewolkt. Daarna droger, het wordt tot 25 graden. Vanaf morgen wat warmer. Vanaf donderdag kan het warmer dan 30 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: De tijdloze live.
3: De tijdloze.

them hear you. Funky guitar. Your reggae.

0: De Tijdloze. When we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin. De Tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: De duivels speelden gelijk tegen de farao's. De Rode Duivels zijn gisteravond aan hun WK-voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand. Na de rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte dan tot een own goal. Aanvoerder Yuri Tielemans geeft toe dat de Duivels een moeizame wedstrijd hadden.
2: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk, dus ja. Goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
1: En op verschillende locaties hebben de voetbalfans gisteravond naar de match van de Rode Duivels gekeken op grote schermen. De fans in het dorp, in het Vandorp, in het Te Boelaerpark in Borgerhout, konden toch leven met dit gelijkspel.
3: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Sterke tegenstander, absoluut.
4: Een beetje teleurstellend. De volgende match wordt beter. We bouwen op.
5: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen en dan staan we in de volgende ronde. Hè.
6: De tweede helft te zien, ja, het gaat wel in orde komen, zeker en vast. We zijn vertrokken.
1: En de andere tegenstanders van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, speelden net tegen elkaar. Daar is het net ook 2-2 geworden. Saudi-Arabië tegen Uruguay eindigde ook al op een gelijkspel, 1-1. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had wel het meeste balbezit en voetbalde ook veel kansen bij elkaar, maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze dus niet. De spontane staking van het personeel bij bagageafhandelaar Aviapartner is voorbij, dat zegt Brussels Airport. In de nacht van zondag op maandag was er een spontane staking bij de check-in-medewerkers uit onvrede over het loon. Een aantal vluchten waren daardoor gisteren vertraagd. Volgens de luchthaven kunnen er vandaag wel nog vervolgvertragingen zijn. Later vanmorgen zou er nog een verzoeningsvergadering volgen tussen directie en vakbonden. Vandaag eerst vrij veel wolken met kans op een lokale bui. Daarna wordt het wel droog met zon en wolken en tot zo'n 25 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer. Vanaf donderdag 30 graden of meer. Vanaf vrijdag wel kans op onweer.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
3: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
4: Hoogstraten aardbeien.
6: De tijdloze live.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kessie, kendo. Lekker op de camping. Kessie. Want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
7: De Duivels openen met een gelijkspel. De Rode Duivels hebben gisteravond in hun eerste WK-wedstrijd gelijk gespeeld tegen Egypte. De Farao's kwamen op voorsprong in de eerste helft. Na de rust dwong de ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Kevin De Bruyne zag ook dat de Belgen beter speelden in de tweede helft en kan leven met dat punt.
8: Ik denk dat we solider waren, dat we meer ons spel hebben kunnen spelen. En ik denk gezien de match dat dat een beetje terecht is. Ik denk uiteindelijk, een punt is niet zo slecht. Ik denk Egypte is een stevige ploeg en ja, we weten wat we moeten doen in de volgende 2 matchen. Dus dat komt goed.
7: Nog in de groep van de Belgen eindigde Iran Nieuw-Zeeland, ook op een gelijkspel. Daar werd het 2-2. En afgelopen nacht eindigde Saudi-Arabië tegen Uruguay ook al op een gelijkspel. Daar werd het 1-1. Op verschillende locaties hebben voetbalfans gisteravond naar de match van de Duivels gekeken op grote schermen. Deze mensen in het Vandorp in het Tubularpark in Borgerhout konden net als Kevin De Bruyne leven met dat gelijkspel.
9: Heel spannend. 1-1, al bij elk content. Sterke tegenstander, absoluut.
10: Een beetje teleurstellend. De volgende match wordt beter. We bouwen op.
11: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende 2 matchen winnen en dan staan we in de volgende ronde. Hè.
12: De tweede helft te zien, ja, het gaat wel in orde komen, zeker en vast. We zijn vertrokken.
7: De spontane staking van het personeel bij bagageafhandelaar Aviapartner is voorlopig voorbij, dat zegt Brussels Airport. In de nacht van zondag op maandag was er een spontane staking bij de check-in-medewerkers uit onvrede over het loon. Een aantal vluchten was daardoor gisteren vertraagd. Volgens de luchthaven kunnen er vandaag wel nog vervolgvertragingen zijn. Straks volgt er nog een verzoeningsvergadering tussen directie en vakbonden. Als die niets oplevert, dan sluiten bonden nieuwe acties niet uit. Een elektrische wagen met een volgeladen koffer en een gezin aan boord verbruikt 13% meer dan wanneer die wagen geen bagage aan boord heeft. Dat blijkt uit een test van de mobiliteitsorganisatie VAB. Als je op reis gaat met een elektrische wagen, dan denk je dus beter na over wat voor bagage je meeneemt, dat zegt VAB.
13: Beperk de bagage en ga ook zorgen dat je niet te veel meepakt. Hè. Je hebt heel veel mensen die gaan bijvoorbeeld proviant meenemen. Dat is kilo's, dat is vocht. Koop die dingen op de vakantiebestemming en dan kan je efficiënter rijden. Je gaat meer kilometers uit de batterij halen, minder laadstops nodig hebben en efficiënter op de vakantiebestemming komen.
7: De voorzitter van de huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Volgens een VRT-reportage van Pano zou de man persoonlijk tussen beiden zijn gekomen bij de toewijzing van verschillende sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat aantonen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek. Er is ook een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement. Vandaag eerst vrij veel wolken met kans op een lokale bui. Daarna wordt het wel droger met zon en wolken. En tot zo'n 25 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer. Vanaf donderdag zelfs 30 graden of meer. Vanaf vrijdag is er ook wel kans op

0: De tijdloze staat op.
1: De tijdloze.
0: Sophie Engelen.
2: Goedemorgen. Na een spannende voetbalavond is het weer back to reality. Want de dinsdag is begonnen. Je hoeft die niet alleen te trotseren. Wij zorgen voor de gepaste ochtendsoundtrack om je op te peppen. Dit is Return of the Mac van Mark Morrison.
0: De tijdloze staat op.

0: Lekker nummer toch dit. Mark Morrison en Return of the Mac. Heb jij gisteren ook zitten zweten en zwoegen voor je tv of op café met je maten? Ja, want gisteren speelden de Rode Duivels hun eerste match op het WK tegen Egypte. Het werd uiteindelijk 1-1 en amai, wat was me dat. Onze Duivels hadden het heel moeilijk tegen die stugge Egyptenaren. Ze kwamen zelfs 0-1 achter.
1: Salah, ruimte voor Aschour en doelpunt! Zoveel ruimte voor Aschour en die trapt die bal onhoudbaar voorbij Thibaut Courtois.
0: Ja, lap 0-1, lichte paniek, toch had ik het gevoel. Maar gelukkig was daar opnieuw onze grote verlosser, Romelu Lukaku.
1: De hoofd van de natie rust op zijn kamerbrede schouders, Romelu Lukaku. Een man met een missie. En dat is het doelpunt te maken, liefst 2. Bal aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven. Dat is toch niet te geloven. Zijn eerste baltoets. En hij legt hem erin. Romelu Lukaku.
0: Ah, heerlijk. Hij stond amper 20 seconden op het veld en zorgde meteen voor de 1-1 van onze Belgen. Hij was on fire tegen Egypte. Ja, en deze plaat lijkt me dan erg toepasselijk. Fire in Cairo van The Cure. De tijdloze.

Welcome to Jamrock van Damian Marley. Wanneer ik zeg The Queen is dead, dan zeggen jullie, ja dat klopt, 3 jaar geleden ongeveer is ze gestorven. Hè? Maar het is natuurlijk een album van The Smiths en het bestaat vandaag 40 jaar. Tijdens die opnames waren er enorm veel interne spanningen in de band en ook financiële problemen met hun label. En toch maakten ze een meesterwerk vol scherpe teksten over politiek en maatschappij uiteraard. Veel hits op dat album. The Boy with a Thorn in His Side onder andere. Big Mouth Strikes Again. En deze There's a Light That Never Goes Out van The Smiths.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Knaldi! Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
3: De tijdloze live. Heb je weinig geslapen door de voetbal of door examenstress? En kan je een goed nummer gebruiken omdat jou erdoor kan sleuren? Laat me dan even het weten het welk liever via het tijdloze kanaal op VRT Max. Dan speel ik dat met plezier.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Knaldi.
8: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
12: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
13: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
14: Yes, of Corsa.
13: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
14: Yes.
13: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
14: Yes.
13: En tot 8 jaar speciale garantie?
14: Yes.
13: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
15: De tijdloze staat op.

0: die met Last Kiss een beetje in je oor komt roepen.
1: De tijdloze staat op.
0: Het is dinsdagochtend. Een dinsdagochtend die misschien een ietsje meer pikt, omdat het gisteren voetbal was. Maar we zitten natuurlijk ook nog midden in de examens. En dat is ook het geval bij Noor. Goedemorgen, Noor.
2: Goedemorgen.
0: Hey, Noor. Jij bent een student, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Maar is het afzien?
2: Ja, vooral met de voetbal gisterenavond was het studeren een beetje moeilijk.
0: Dat snap ik. Werd er bij jou thuis volop voetbal gekeken en moest jij dan terwijl studeren, zoiets?
2: Ja.
0: Oh, dus je hebt niet echt zo met een half oog kunnen meekijken?
2: Ja, ik probeerde het, maar het was met een volledig oog. Dus het oog ging niet naar de
0: Oh, Noor, ik heb zo met je te doen. Wat moet je studeren? Heb je vandaag een examen of heb je nog even tijd?
2: Ja, ik heb subiet om 9 uur examen van de juridische aspecten van de kinesietherapie.
0: Oh, heftig. Hoe sta je ervoor, beste Noor?
2: Met een groot slaaptekort. Maar op zich zie ik het wel goed komen. Allee, ik hoop het, want dan studeer ik af.
0: Ah, echt waar? Het is ook het laatste examen?
2: Ja.
0: Oké, kom aan. Even Noor, alles geven. Een plaats die gaat jou daarbij helpen. Hè. Vertel, wat kan jij nu gebruiken? Wat wil je graag horen?
2: Ja, ik zou graag Don't Stop Me Now van Queen horen. Omdat ik hoop dat ik niet gestopt word door dit examen van afstuderen. En ik vind het echt een keigoed nummer. Dat zal mij hopelijk ook wakker maken.
0: Ja, dat is een excellente keuze, beste Noor. Dat ga jou erdoor sleuren door dat laatste examen. Dus binnen een paar uur ben je er vanaf. Wat ga je daarna doen?
2: Waarschijnlijk met vriendinnen eentje gaan drinken. Of misschien twee. Of misschien drie.
0: Oké, Noor. Ik wens het je zo hard toe. Dat gaat lukken. Gewoon even knallen. En dat gaat extra hard lukken door deze plaat. Ik duim keihard. Succes, hè, Noor. Dag, Noor.
2: Dag.
1: De tijdloze staat op.

World is Mine van Hooverphonic. Dit najaar kan je ze voor de laatste keer zien in hun originele bezetting. In Sint-Niklaas is dat. Tupac Shakur die zou 55 jaar zijn geworden vandaag. Hij is dit jaar in 2026 al 30 jaar dood. Hij was natuurlijk een belangrijke figuur voor de hip-hop, want hij gaf een stem aan de onderdrukte jeugd, vooral in de zwarte gemeenschappen in Amerika. Zijn teksten gingen over sociale ongelijkheid, over racisme, politiegeweld, armoede en de strijd om te overleven in de ghetto. Hij was een sleutelfiguur in die East Coast versus West Coast rivaliteit, waar zijn invloed ging veel verder. Hij inspireerde een pak artiesten. Denk maar aan Eminem, Kendrick Lamar, maar ook Beyoncé en Rihanna. Zijn korte leven eindigde tragisch. Hij stierf op 25-jarige leeftijd. Hij werd neergeschoten, slachtoffer van die bloederige rapoorlog. Zijn nalatenschap leeft gelukkig voort in zijn muziek, die nog steeds relevant is voor nieuwe generaties die vechten tegen ongelijkheid en onrecht. Do for Love is dit van Tupac.

0: zou hij 55 geworden zijn. Maar hij stierf 30 jaar geleden al. Zometeen kiest een admiraal zijn favoriet uit de tijdloze 100. Eentje van Bowie.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Leg het op, laat het op. We hebben de topstroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
6: De tijdloze.
7: 1 uit de 100.
8: Hallo, ik ben Tom van Laren. Mijn nummer 1 uit de 100 is Heroes van David Bowie. Omdat het een iconisch nummer is, episch en omdat hij een hero is.

Heroes van David Bowie. Dit jaar moeten wij hem al 10 jaar missen. Het wordt een mooie zomer. Een tijdloze zomer. Heel veel straffe namen spelen in ons land. Je kan onder andere gaan kijken naar deze OMD. Staat deze zomer op Rock Zottegem. Nog tijdloze namen daar hoor. Denk maar aan Snow Patrol, Dave's and the Scabs. Gezellig festival. Dit is OMD met Talking Loud and Clear.

On the Road Again van Canned Heat. Garbage, die speelde afgelopen weekend in het OLT Rivierenhof in Deurne en zag er super tof uit. Ik zag op Instagram ook dat frontvrouw Shirley Manson blijkbaar goed bevriend is met Tom Barman van Deus. Ik denk dat ze samen nog op café zijn beland. Dit is Garbage met Stupid Girl.

0: voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia, movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Pizza Hut.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
5: 4000?
4: Ça va toch, dat is €20.
5: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
4: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
7: De Duivels starten met een gelijkspel. De Rode Duivels hebben gisteravond hun eerste WK-wedstrijd niet kunnen winnen. De Duivels bleven tegen Egypte steken op een 1-1 gelijkspel. Egypte kwam ook op voorsprong in de eerste helft. Dankzij invaller Romelu Lukaku kon België wel nog gelijk maken. Volgens Thibaut Courtois was het een correcte uitslag.
8: Een correct gelijkspel. Ik denk de match kon de twee kanten opgaan. De eerste helft waren zij beter. We waren een beetje te slordig in onze passing. We vonden het ritme niet. Dan de tweede helft denk ik dat we wel sneller zijn gaan voetballen. Kregen we meer kansen. Maar op hetzelfde moment waren ze ook gevaarlijker op tegenaanval. Dus ja, al bij al denk ik dat het een correct gelijkspel is. En ja, ik denk voor veel mensen misschien terug even de eerste WK-match en nu verder.
7: Nog in de groep van de Belgen eindigde Iran Nieuw-Zeeland ook op een gelijkspel. Daar werd het 2-2. En afgelopen nacht eindigde Saudi-Arabië tegen Uruguay ook al op een gelijkspel. Daar werd het 1-1. En op verschillende locaties hebben voetbalfans gisteravond naar de match van de Duivels gekeken op grote schermen. Deze fans in Aalst waren toch een beetje ontgoocheld.
9: Veer zat wel straf aan, maar ik zei het, de Rode Duivels was niet ideaal. Hè, ja.
10: Vanaf de gelijkmaker dacht ik wel dat het nog ging lukken om te winnen. Ja.
9: Ik had wel verwacht dat we zouden winnen. De Egyptenaren veel kansen gehad, wij iets minder. Ja. 1-1 is eigenlijk nog een chance om het te zeggen. Dus ja, wel wat teleurgesteld. Ja.
7: Een school in Kortrijk blijft nog de hele week dicht omdat er heel wat leerlingen en leerkrachten ziek geworden zijn door het norovirus. Dat is een erg besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Er zijn ook 7 leerlingen besmet met streptokokken. Dat zijn bacteriën waardoor je keelpijn krijgt. Vermoedelijk hebben de ziektes zich verspreid vorige week op bosklassen. Alle 250 leerlingen moeten nu thuis blijven. En de school gaat ook streng toezien op hygiëne. Dat zegt de schoolgroep RISO.
11: Wij gaan sowieso, zoals de planning nu voorligt, gaan wij volgende week maandag opnieuw open. Maar dan gaan wij voor de rest van het schooljaar wel strikte hygiënemaatregelen toepassen. Hè. Zijn de strikte handhygiëne en extra poetsen van onder andere toiletten en ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt worden.
7: De staking van het personeel bij de bagageafhandelaar op Brussels Airport Aviapartner is voorlopig voorbij. In de nachten van zondag op maandag was er een spontane staking uitgebroken bij de check-in-medewerkers over het loon. Een aantal vluchten was daardoor gisteren vertraagd. Straks volgt er een verzoeningsvergadering tussen directie en vakbonden. Als die niets oplevert, dan sluiten bonden nieuwe acties wel niet uit. Nog wat nieuws uit eigen huis, want deze zomer zullen verschillende podia van Graspop de komende dagen dus al, Rock Werchter en Pukkelpop, live gestreamd worden op VRT Max. Ook het hoofdpodium van Tomorrowland zal je daar tijdens beide festivalweekends kunnen bekijken. VRT Max zendt optredens nu uit, in samenwerking met Studio Brussel, zegt nethoofd Steven Lemmes.
12: We willen eigenlijk de festivals toegankelijker maken dan ooit. Studio Brussel heeft echt een lange traditie met festivals, met social en met radio. En dit jaar gaan we voor het eerst de handen in elkaar slaan met een aantal festivals en met VRT Max om iedereen mee te laten genieten, want je kan niet alleen naar onze radio-uitzending kijken, maar dit jaar zal je ook voor het eerst kunnen meekijken op het podium.
7: Het is nu nog wat bewolkt met kans op een bui. Straks wordt het wel droger en zonniger en al tot zo'n 25 graden vandaag. Morgen zonnig en nog wat warmer. Vanaf donderdag 30 graden of meer. Vanaf vrijdag is er wel kans op onweer.
6: De tijdloze staat op.
13: De tijdloze.
14: Oepsie. De zon gaat schijnen, dan is alles beter. En de ochtendstond heeft goud in de mond. Of zoals Bruno Mars het zegt, 24 karat magic. Bruno Mars.

0: Magic van Bruno Mars. Ja, er is toch wel een beetje magic in the air. De zon gaat hard schijnen deze week en dan ziet het leven er toch een beetje beter uit. Je kan er niet omheen, hè. Het WK is volop bezig. Gisteren speelden de Rode Duivels hun eerste match op het WK tegen Egypte. Het werd uiteindelijk 1-1. Toch wel spannend. Onze Duivels hadden het heel moeilijk tegen die Egyptenaren. Ze kwamen zelfs 0-1 achter.
1: Salah, ruimte voor Achour. En doelpunt. Zoveel ruimte voor Achour. En die trapt die bal onhoudbaar voorbij Thibaut Courtois.
0: 0-1, lichte paniek dus. Maar gelukkig was daar opnieuw onze grote verlosser, Romelu Lukaku.
1: De hoofd van de natie rust op zijn kamerbrede schouders, Romelu Lukaku. Een man met een missie. En dat is het doelpunt te maken. Liefst 2. Bal aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven. Dat is toch niet te geloven. Zijn eerste baltoets. En hij legt hem erin. Romelu Lukaku.
0: Ja, hij stond amper 20 seconden op dat veld en hij zorgde meteen voor de 1-1 van onze Belgen. Een fantastisch moment. He saved the day. De Egyptenaren die speelden zoals de Bengals zingen in dit nummer. Letting go, ignoring social pressures and having fun. Walk like an Egyptian.
2: De tijdloze.

drama. Ja, en drama, dat was er tussen de VS en Iran. Maar ze lijken er nu uit te komen. Er is een principieel akkoord dat vrijdag ondertekend zou worden. En dat gaan we meteen voelen aan alles. De olieprijzen zijn al aan het zakken. Nu de rest nog. Dat is goed nieuws voor onze portemonnee. Dus money. That's what I want. Bear it strong.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: De tijdloze live.

0: toevallig op 2 augustus naar de Lokerse Feesten. Goeie tijdloze dag. Vive la Fête staat er ook. The Human League en deze Soft Cell. Je hoorde Tainted Love.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1973.
0: Elke week duiken we in een nieuw tijdloos muziekjaar. En dit jaar, deze week is het 1973. Er was toen de grote oliecrisis in 1973. Maar dat jaar kwam er ook een einde aan de Vietnamoorlog na een conflict van bijna 20 jaar. En in 1973 kwam ook het album Selling England by the Pound uit van Genesis. Toen nog met Peter Gabriel als zanger. Het was iets totaal anders dan ervoor. De teksten haalden scherp uit naar de Britse samenleving. En het ging over de ver-Amerikaansing van hun land en de teleurgang van oude waarden. I Know What I Like in Your Wardrobe werd een hit. En het album een classic.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1973.

Sam Fender. Ik heb goed nieuws over Bonnie Tyler. 5 weken lang lag ze in een kunstmatige coma. Ze is bij bewustzijn nu, maar ze ligt nog op intensive care in een ziekenhuis in Portugal. Dit is Holding Out for a Hero, een nummer over niet opgeven. Come on, hey Bonnie.

0: zegt dat vandaag een aantal keer in de spiegel. You are the best thing van Ray LaMontagne. Een van de recentere soul-artiesten, maar die heeft duidelijk de mosterd gehaald bij Otis Redding en Al Green. Wat een mooi nummer. Steely Dan, die krijg je zometeen met Reelin' in the Years.
1: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: In mode draait alles om trends, maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vinden vrouwen dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: De tijdloze staat op.

0: Een goede gitaarsolo van Steely Dan op een dinsdagochtend kan al eens deugd doen. Reeling in the Years. Ik heb een zomerse filmtip voor jou. Het past perfect bij het warme weer dat eraan komt. De film Call Me By Your Name speelt zich ook af in het hete Italië begin jaren 80. Het is een ontroerende, poëtische coming-of-age film. De film vertelt het verhaal van Elio, een 17-jarige gevoelige tiener die opgroeit in een welgestelde intellectuele familie. En die jongen die wordt gespeeld door een schitterende Timothy Chalamet. Die wordt verliefd op een oudere student die bij zijn pa, die professor is, een soort van stage komt doen. Een prachtige film over verboden liefde.
1: Mr. Perlman.
2: Thank you so much.
3: So nice. I can show you around.
2: That'd be great. Thank you. The first time that you kiss. Is there anything you don't know? Boundless
3: by the time I cry. You only knew how little I know about the things that matter. Build your walls
2: around. What things that matter? White noise,
4: what an awful sound. You know what things.
5: Nature has cunning ways of finding our weakest spot. Blessed be the
6: mystery of love. Call me by your name and I'll call you by mine.
0: Ja, je hoorde de trailer van Call Me By Your Name. Staat op Netflix. Veel tijdloze muziek in die film ook. Onder andere van Sufjan Stevens, van Giorgio Moroder. En deze Love My Way van The Psychedelic Furs.

Disco van Zita Swoon. Vanavond speelt Jack White in een uitverkochte AB. Goed nieuws voor de studenten, het is hopeloos uitverkocht. Maar er zullen 20 studententickets te koop zijn aan de deur tussen 5 en 6.

My Doorbell van de White Stripes. Ja, vanavond in een uitverkochte AB Jack White. Nu nog eentje om jullie een zonnige dinsdag in te sturen. Dit is The Letter van de Box Tops.

0: halen gaan we eruit. Blijf gezellig bij ons. Gary Newman, The Rolling Stones en het goede doel krijg je nog na 9 uur.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we love you! Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto. Omdat het kan.
4: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
5: Dus voor langdurig zieken. Langdurig zieken zullen vanaf nu elk jaar door een dokter geëvalueerd moeten worden om een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid te kunnen krijgen. Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke is dat een belangrijke stap die langdurig zieken terug moet helpen naar een job.
6: Ik heb het dus niet over mensen die in een ziekenhuis verblijven. Ik heb het niet over mensen met een ziekte die steeds achteruit gaat. Maar in de regel zullen we zeggen, ja, na een jaar moet je opnieuw een grondig gesprek hebben met de arts die behandelt over de vraag wat je misschien nog wel kan in de samenleving. Ja. En die arts zal dan wel opnieuw een aanvraag moeten indienen voor jouw invaliditeitsuitkering. En als je dat niet doet, ja, dan valt die wel weg.
5: Vorig jaar waren er 576.000 mensen die minstens een jaar niet meer konden werken door ziekte. De federale regering wil dat er tegen 2030 ongeveer 100.000 langdurig zieken minder zijn dan eerst voorspeld was. Een school in Kortrijk blijft nog de hele week dicht omdat er heel wat leerlingen en leerkrachten ziek geworden zijn door het norovirus. Dat is een erg besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Er zijn ook 7 leerlingen besmet met streptokokken. Dat zijn bacteriën waardoor je keelpijn krijgt. Vermoedelijk hebben de ziektes zich verspreid vorige week op bosklassen. Alle 250 leerlingen moeten nu thuis blijven en de school gaat ook streng toezien op hygiëne, zegt de schoolgroep RISO.
7: Wij gaan sowieso, zoals de planning nu voor ligt, gaan wij volgende week maandag opnieuw open. Maar dan gaan wij voor de rest van het schooljaar wel strikte hygiënemaatregelen toepassen. Hè. Zijn de strikte handhygiëne en extra poetsen van onder andere toiletten en ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt worden.
5: Deze zomer zullen verschillende podia van Graspop Metal Meeting, Rockwerchter en Pukkelpop live gestreamd worden op VRT Max. Ook het hoofdpodium van Tomorrowland zal je daar tijdens de beide festivalweekends kunnen bekijken. VRT Max zendt optredens nu uit in samenwerking met Studio Brussel, dat zegt nethoofd Steven Lemmes.
8: Dit jaar gaan we voor het eerst de handen in elkaar slaan met een aantal festivals en met VRT Max. Om iedereen mee te laten genieten, want je kan niet alleen naar onze radio-uitzending kijken, maar dit jaar zal je ook voor het eerst kunnen meekijken op het podium. Dus op VRT Max kijkt, zal je live volledige concerten kunnen bekijken. En als je er zelf op het festival bij was, kan je ook achteraf on demand de hoogtepunten bekijken.
5: En op verschillende locaties hebben voetbalfans gisteravond naar de match van de Rode Duivels gekeken op grote schermen. De Duivels speelden in hun eerste WK-match 1-1 gelijk tegen Egypte. In Oostende keken heel wat mensen aan de Hippodroom. Het gelijkspel zorgde daarvoor gemengde gevoelens.
9: Dat is wel de moeilijkste match van de eerste fase geweest. En dat was de enigste dat we wel mochten gelijk spelen, dus vanaf nu kan het alleen maar bergop gaan en groeien in het toernooi.
10: Het was zo niet echt samenhang, de passen en zo waren ook niet top, denk ik. Heel veel balverlies.
11: Dat was heavy, nee. Dat was heavy. Nee, ik had wel een beetje meer verwacht, zeker van de aanval.
12: Romelu Lukaku, eerste minuut erin en een goal. We moeten hem gewoon van het begin basis spelen.
5: Het is nu wat bewolkt met kans op een bui. Straks wordt het wel droger en zonniger en al tot 25 graden vandaag. Morgen zonnig en nog wat warmer. Vanaf donderdag zelfs 30 graden of meer. Vanaf vrijdag is er dan wel kans op onweer.
13: De tijdloze.
1: Geen bla bla. Wel de hele werkdag. Alleen maar.
13: De tijdloze.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: De tijdloze live.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
4: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando.
5: De tijdloze.
6: Niet kapot te kragen, lekker als Sverre in Willebroek zou zeggen.

0: Duran Duran in concert. De legendarische Britse band komt op 26 oktober naar de ING Arena. Met al hun grootste hits, Duran Duran. Op 26 oktober in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en de Tijdloze.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Kissy, kendo, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
0: De Tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
7: 27 jaar gevraagd voor het drama in Streppie. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in de Waalse gemeente Streppie vraagt de aanklager een gevangenisstraf van 27 jaar voor de hoofdbeschuldigde. 4 jaar geleden reed de man met een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden dat niet en 79 anderen raakten daarbij gewond. Vorige week oordeelde de jury dat hij schuldig is aan 7-voudige doodslag. En voor zijn passagier is 2 jaar gevangenisstraf gevraagd voor schuldig verzuim. Straks gaat de jury opnieuw in beraad om dan de straf precies te bepalen. En die kennen we dan morgen. Langdurig zieken zullen vanaf nu elk jaar door een dokter geëvalueerd moeten worden om een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid te kunnen krijgen. Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke is dat een belangrijke stap die langdurig zieken terug moet helpen naar een job.
8: Ik heb het dus niet over mensen die in de ziekenhuis verblijven. Ik heb het niet over mensen met een ziekte die steeds achteruit gaat. Maar in de regel zullen we zeggen, ja, na een jaar moet je opnieuw een grondig gesprek hebben met de arts die behandelt over de vraag wat je misschien nog wel kan in de samenleving. Ja. En die arts zal dan wel opnieuw een aanvraag moeten indienen voor jouw invaliditeitsuitkering. En als je dat niet doet, ja, dan valt die wel weg.
7: Vorig jaar waren er 576.000 mensen die minstens een jaar niet meer konden werken door ziekte. Een elektrische wagen met een volgeladen koffer en een gezin aan boord verbruikt 13% meer dan wanneer die wagen geen bagage aan boord heeft. Dat blijkt uit een test van de mobiliteitsorganisatie VAB. Ook snelheid speelt een rol, zegt VAB.
9: Hoe hoger de snelheid, hoe meer dat aerodynamica begint te spelen. Dus wanneer je 100 km per uur rijdt, zit je met elke auto vrij zuinig. Maar wanneer je naar 120 of 130 gaat gaan en je hebt dan een dakkoffer of een fiets op het dak staan, dan gaan die verbruiksverschillen echt nog veel groter worden.
7: En dan nog voetbalnieuws uit de Belgische competitie, want Christian Burgess zal de volgende 2 seizoenen voor Gent spelen. Burgess speelde de voorbije 6 jaar bij Union en werd kampioen. En hij won ook 2 keer de beker van België met de Brusselaars. De 34-jarige Engelsman was einde contract bij Union, maar heeft nu dus met AA Gent een nieuwe club gevonden. Het is nu nog wat bewolkt met kans op een bui. Het wordt in de loop van de dag wel droger en zonniger en tot 25 graden vandaag. Morgen zonnig en nog wat warmer. Vanaf donderdag 30 graden of meer. Vanaf vrijdag is er wel kans op onweer.
10: Bla bla bla
11: bla bla bla bla
12: bla bla bla bla.
13: De Tijdloze.
0: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: TLP en een party DJ. Was kruidsvogels had hij nu brengen. Oh, seks is een last en zijn leven.

on like the bastard met respect voor boze echt hoort. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker in Jeannette. Meisjes staan in de lena. Zeg dat die wilt. Die wilt liefde, passie en hette. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen zonder hitte. Mijn man, mijn

0: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Taco met kip en
6: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba!
6: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 80.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: De tijdloze live.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1973.
2: Op de tijdloze radio keren we deze week terug naar 1973. En in dat jaar brengt John Cale door het uiteenvallen van de Velvet Underground zijn tweede soloplaat uit onder de titel Paris 1919. Opgenomen met muzikanten van Little Feat klinkt het album heel poppy en toegankelijk. Heel anders dan het experimentele van de Velvet Underground. Hij zal deze wonderlijke plaat wel nooit evenaren, John Cale. Dit is hij met de titelsong Paris 1919.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1973.

0: Start nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
8: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
9: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
10: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
11: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
12: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
13: De tijdloze. Hallo, this is Richard Thompson.
14: Hi, this is Donald Fagan.
15: Hi, this is Walter Becker.
16: Hallo, ik ben Raymond van het Groenewoud. Tot het tegendeel bewezen is.
17: De tijdloze.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
1: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tong gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
8: 4000?
9: Ça va toch? Dat is €20.
8: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
9: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
12: Steeds meer gepensioneerden hebben een flexijob. Vorig jaar deden meer dan 42.000 mensen ouder dan 65 een flexijob en dat is ruim 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de RSZ. Gepensioneerden doen vooral flexijobs in het onderwijs, de uitvaartsector en ook in de transportsector. De RSZ legt uit waarom een flexijob populairder wordt bij gepensioneerden.
13: Er worden meer en meer sectoren waar het kan geflexijobs worden. Het wordt gekender, het wordt aantrekkelijk om te doen. En gepensioneerden kunnen onbeperkt bijverdienen, dus dat is voor veel enerzijds een aangename dagbesteding, denk ik, iets te doen te hebben en ook een financieel duwtje in de rug.
12: De meeste flexijobbers zijn wel jonger, tussen 25 en 39 jaar. Werkgevers betalen dan minder sociale bijdrage bij zo'n flexijob. Een elektrische wagen met een volgeladen koffer en een gezin aan boord verbruikt 13% meer dan wanneer die wagen geen bagage aan boord heeft. Dat blijkt uit een test van de mobiliteitsorganisatie VAB in aanloop naar de zomervakantie. Fietsen plaatsen op het dak verbruikt ook meer. Het is daarom beter om ze achteraan de wagen te bevestigen, zegt VAB.
14: En wat we zien is wanneer je gaat rijden, gaat reizen, ga je grote afstanden overbruggen, ga je ook lange tijd aan hogere snelheid rijden. Dus op het dak ga je dat frontaal oppervlak van die auto vergroten, ga je meer aerodynamische weerstand creëren en gaat het verbruik echt wel stijgen. Het is veel interessanter om die fietsen achteraan de wagen te zetten via de trekhaak. En op die manier is het toch wel een stuk zuiniger.
12: De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft nog eens gezegd dat de strijd tussen Hezbollah en Israël in Libanon moet stoppen en dat Israël zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Als dat niet gebeurt, zal Iran dat beschouwen als een schending van het voorlopig akkoord dat de VS en Iran hebben gesloten. De ondertekening van dat akkoord staat nog altijd gepland op vrijdag. Iran heeft bevestigd dat de parlementsvoorzitter en de hoofdonderhandelaar daarbij zullen zijn. Voor de VS zou vicepresident J.D. Vance zijn handtekening dan zetten. Het wordt stilaan zonniger en tot zo'n 25 graden al vandaag. Morgen nog wat zonniger en nog wat warmer ook. Vanaf donderdag 30 graden of meer. Vanaf vrijdag is er veel kans op onweer.
15: De tijdloze.
16: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar.
17: De tijdloze.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
9: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: De tijdloze live.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Knaldi. Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
4: De tijdloze.
5: Zoals dat wij in Hasselt zeggen, echt niet kapot te krijgen.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
3: Bijna 1 op de 5 Vlamingen is helemaal niet geïnteresseerd in nieuws. In 10 jaar tijd is dat aantal meer dan verviervoudigd en vooral jongeren haken af. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van persagentschap Reuters en de Vrije Universiteit Brussel, die het nieuwsgebruik jarenlang gevolgd hebben. Traditionele nieuwsmedia blijven het in vergelijking met andere landen wel goed doen, maar ze kunnen wel wat leren van nieuwe formats, zegt onderzoeker Ike Picone van de VUB.
4: De gebruiker een beetje halfweg ontmoeten wanneer het gaat over de zwaarte van het nieuws of over bepaalde formats en hoe dat het nieuws wat behapbaarder kan worden gepresenteerd. Ik denk dat daar zeker een creatieve oefening zit voor de Vlaamse nieuwsmedia om het nieuws op een manier te brengen dat goed inpast in het dagelijkse leven van de mensen.
3: Het vertrouwen in nieuws is in 10 jaar tijd ook met 8% gedaald. In Nieuwpoort in West-Vlaanderen is een fietser vanmorgen overleden na een aanrijding met een auto in de buurt van de haven. De hulpdiensten probeerden de man van 36 nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Steeds meer gepensioneerden hebben een flexijob. Vorig jaar deden meer dan 42.000 mensen ouder dan 65 een flexijob. En dat is ruim 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de RSZ. Gepensioneerden werken wel in andere sectoren dan jongere flexijobbers, zegt Jasper Hubo van de RSZ.
5: Daar zien we toch een verschil met de andere leeftijdsgroepen, waar dat vooral horeca en handel populair is, zien we bij de 65-plussers. Vooral in het onderwijs, in de uitvaartsector, in de vervoer. Boersector, de autorijscholen en het beheer van gebouwen. Dat zijn de sectoren waar zij het meeste flexijobben.
3: De meeste flexijobbers zijn jonger, tussen 25 en 39 jaar. Werkgevers betalen minder sociale bijdrage bij flexijobbers. En de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft nog eens gezegd dat de strijd tussen Israël en de gewapende groep Hezbollah in Libanon moet stoppen en dat het Israëlische leger zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Als dat niet gebeurt, beschouwt Iran dat als een schending van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. Maar het is maar de vraag of het geweld in Libanon ook echt zal stoppen, zegt correspondent Lennart Zwolfs in Israël.
6: Gistermiddag kwam al het bericht dat er een Israëlische droneaanval in het zuiden van Libanon zou zijn geweest. Nou, gisteravond kwamen de berichten dat Hezbollah raketten had afgevuurd op Israël. Israëlische troepen in dat zuiden van Libanon. Dus ja, die aanvallen die gaan nog steeds door daar. Al lijken ze wel iets minder te zijn dan we de afgelopen dagen en weken hebben gezien.
3: Het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran zou vrijdag ondertekend worden. Iran heeft bevestigd dat de parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar daarbij zal zijn. Voor de VS zou vicepresident J.D. Vance een handtekening zetten. Overal zon deze namiddag en tot 26 graden. Morgen is het eerst bewolkt. Daarna krijgen we meer zon en zo'n 26 graden ook. Vanaf donderdag nog wat warmer met 30 graden of meer.
7: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
8: De tijdloze.
9: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar.
8: De tijdloze.

0: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
2: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99 euro per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas, online

0: Motorpech en Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze Life.

0: tijdloze. Golden Years.
1: 1973.
2: In 1973 moeten we het hebben over het wonderjaar voor de grootste rockster in Groot-Brittannië op dat moment. Gary Glitter is de naam en hij scoort hit na hit. Beter dan in 1973 zal het voor hem nooit meer worden met de hoogste notering voor I Love You Love My Love. Dit is Gary Glitter.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1973.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: De tijdloze.
7: Hello, I'm Robin.
8: Hallo, wij zijn Goose.
9: Hi, this is Ricky from the Kaiser Chiefs, and this is
6: De tijdloze.

0: Duran Duran in concert. De legendarische Britse band komt op 26 oktober naar de ING Arena. Met al hun grootste hits, Duran Duran. Op 26 oktober in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en de Tijdloze.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: De Tijdloze.
0: Het is 1 uur. Goedemiddag.
4: Bijna 1 op de 5 Vlamingen is helemaal niet geïnteresseerd in nieuws. In 10 jaar tijd is dat aantal meer dan verviervoudigd. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van persagentschap Reuters en de Vrije Universiteit Brussel. Nieuws via online bronnen groeit ten koste van radio, televisie en kranten. Maar 1 op de 5 haakt dus volledig af. En dat zijn vooral jongeren. Het vertrouwen in nieuws is in 10 jaar tijd ook met bijna 10% gedaald, zegt VUB-onderzoeker Aik Picone.
5: Het vertrouwen daalt voornamelijk omdat het moeilijker wordt om online het verschil te maken tussen wat waar is en wat niet waar is. En we zien dus dat mensen het nieuws in het algemeen voorzichtiger gaan benaderen. Het is wel belangrijk om daarbij te zeggen dat vertrouwen in nieuwsmerken in Vlaanderen best wel hoog blijft en een stuk minder daalt.
4: Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in de Waalse gemeente Strepy vraagt de aanklager 27 jaar cel voor de hoofdbeschuldigde. De man reed 4 jaar geleden met een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden dat niet, 79 anderen raakten gewond. Vorige week oordeelde de jury dat hij schuldig is aan 7-voudige doodslag. Voor zijn passagier is 2 jaar celstraf gevorderd voor schuldig verzuim. De jury gaat nu in beraad om de straf te bepalen, die kennen we dan morgen. Er volgen nog te weinig werkzoekenden in Vlaanderen een opleiding voor een knelpuntberoep. Dat zegt Vlaams parlementslid Robrecht Botuyne van CD&V. Vorig jaar begonnen meer dan 20.000 werkzoekenden aan zo'n opleiding. Dat zijn er al meer dan de jaren ervoor, maar nog niet genoeg volgens Botuyne. En meer dan een derde van wie zo'n opleiding gevolgd heeft, gaat toch niet aan de slag met dat diploma. De VDAB moet daar meer op inzetten, zegt Botuyne.
6: We moeten die knelpuntopleidingen ook anders organiseren, zodat die vlotter combineerbaar zijn met werk, met deeltijdswerk. Want de werkloosheidsuitkering zijn beperkt in de tijd. Dus werkzoekenden hebben minder tijd om zo'n opleiding te gaan volgen. En we moeten inzetten op een betere uitstroom naar werk. Bijvoorbeeld door jobcoaching vanuit VDAB.
4: Er zijn in Vlaanderen zo'n 200 knelpuntberoepen. Onder meer in de zorgsector en in de mechanica. Oekraïne heeft afgelopen nacht de grootste oliefabriek van Moskou aangevallen met een drone. Op sociale media zijn beelden te zien van een brand en enorme rookpluim boven het bedrijf. Door brokstukken van een Oekraïnse drone is er ook brand uitgebroken in een oliedepot in Krasnodar, in het zuiden van Rusland. En ook een ander oliedepot, zo'n 300 kilometer ten noorden van Moskou, staat nog altijd in brand na een aanval op zondag. Door de Oekraïnse aanvallen zijn in meerdere regio's in Rusland zijn er problemen met de brandstofbevoorrading. En in het tennis zal Serena Williams het dubbelspel op Wimbledon samen met haar zus Venus spelen. Serena, nu 44, maakte vorige week haar comeback na bijna 4 jaar afwezigheid. En met haar zus Venus, nu 45, won ze het dubbelspel op Wimbledon al 6 keer. De laatste keer was in 2016. Het Grand Slam toernooi begint over 2 weken. Overal zon deze namiddag en tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna meer zon en ook zo'n 26 graden dan. Vanaf donderdag nog wat warmer, dan halen we 30 graden of meer.
3: De Tijdloze.
0: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
3: De Tijdloze.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
3: Meer info op IKEA.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelig.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Taco met kip en...
10: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
12: Caramba.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
14: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
15: Ah, ik zal het eens opzoeken.
14: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
15: Hé, hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
14: Ah, top, hè, die Kate.
16: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC. Beweegt met je mee.
17: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
18: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
19: We love you, Belgium!
18: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
19: Jackpot, we love you!
18: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto.
19: Let's go!
18: Omdat het kan.
20: De tijdloze.
21: Niet kapot te kraaien. Gelijk dat we weer in Oerstoen zeggen.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zeg jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tong gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: De tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
5: Vlaanderen wordt geen eigenaar van de terreinen van Van Hol. Het bod van de Vlaamse regering voor de terreinen van de voormalige busbouwer Van Hol in Koningsgooit is op het laatste moment nog overboden. Door wie is niet duidelijk. Met het bod wilde de Vlaamse regering garanderen dat de grond gebruikt wordt voor industrie. Vlaams minister-president Matthias Diependalen gelooft daar nog altijd in.
6: Onze ergste schrik was dat het stuk grond niet zou verkocht geraken en dus in het faillissement zou blijven zitten, waardoor het mogelijk nog jaren onaangeroerd zou blijven liggen. Maar nu zijn er blijkbaar wel meerdere private partijen geïnteresseerd. Eén daarvan heeft het hoogste bod uitgevoerd. Dus dat is een goede zaak. En wij zullen dan ook zo snel als mogelijk met hen en met het lokale bestuur gaan kijken hoe dat we kunnen zorgen dat we daar terug industriële activiteit op die gronden kunnen krijgen.
5: De hoogste bieder telt €21,5 miljoen neer. De notaris moet nu wel eerst nagaan of die koper dat ook kan betalen. Vorig jaar begonnen meer dan 20.000 werkzoekenden aan een opleiding tot een knelpuntberoep. Dat zijn jobs waarvoor maar moeilijk personeel wordt gevonden, zoals in de zorg, techniek of bouw. Het aantal werkzoekenden in zo'n opleiding is sterk gestegen, maar meer dan een derde van hen doet uiteindelijk niks met het diploma. De VDAB moet hen meer begeleiden, vindt Vlaams parlementslid Robrecht Botuinen van CD&V.
7: Wij willen dat er meer werkzoekenden worden toegeleid naar een knelpuntopleiding, maar we willen ook dat die knelpuntopleidingen anders en beter georganiseerd worden, korter, modulairder, eventueel in combinatie met werk, zodat de kansen dat werkzoekenden ze kunnen volgen met succes vergroten. En 3, willen we dat VDAB heel actief werkzoekenden gaat begeleiden naar werk na het volgen van zo'n knelpuntopleiding, bijvoorbeeld met jobcoaching op de werkvloer om de kansen op succes te vergroten.
5: In de Duitse stad Potsdam bij Berlijn zijn duizenden mensen geëvacueerd omdat er een Amerikaanse bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden is. De bom weegt zo'n 250 kilogram en is intussen wel ontmanteld door de Duitse ontmijningsdienst. Maar de inwoners kunnen voorlopig nog niet naar huis. Het trein- en busverkeer van en naar de stad is stilgelegd en er is ook een veiligheidszone van 700 meter ingesteld rond de vindplaats. Daar wordt nu gekeken of er nog gevaar is. En Serena Williams zal het dubbelspel op het tennistoernooi van Wimbledon samen met haar zus Venus spelen. Serena, nu 44, maakte vorige week haar comeback na bijna 4 jaar afwezigheid. Met haar zus Venus, nu 45, won ze het dubbelspel op Wimbledon al 6 keer. De laatste keer was in 2016. Wimbledon begint over 2 weken. Overal zon deze namiddag en tot 26 graden. Morgen is het eerst bewolkt, daarna meer zon en ook zo'n 26 graden. Vanaf donderdag wordt het nog wat warmer, 30 graden of meer dan.
8: De tijdloze.
9: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je het niet weg, recuperen.
2: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie? Ikke?
6: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Voilà.
6: Op sunweb.be.
8: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA. IKEA.
10: Meer info op IKEA.be.
13: De tijdloze.
14: Dit komt uit de jaren 80.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: De tijdloze live.

0: tijdloze. Golden Years.
1: 1973.
2: Deze week bombarderen we 1973 als Golden Year hier op de tijdloze radio. En in dat jaar maakt countrylegende Gram Parsons samen met Emmy Lou Harris Fallen Angel. Vlak erna sterft Parsons in hun hotelkamer. Hij zal maar 2 soloplaten maken, maar die 2 worden wel als de basis van wat later Americana zal genoemd worden. Dit is uit de plaat GP, het mooie She van Gram Parsons.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1973.

0: Coachella!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be.
3: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Kissy, kendo, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: De tijdloze.
6: Hello Belgium. This is Royal Blood.
7: My name is Jim Kerr from the Scottish band Simple Minds.
8: What's up, y'all? This is Cypress Hill.
5: De Tijdloze.
8: Live in your headpiece.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
9: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
10: Voilà, ik klap en dan eet hem.
9: Kunt het zien?
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Go yellow!
12: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
13: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
14: Peugeot.
15: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
16: De Belgische douane is klaar voor de Europese pakjestaks. Vanaf 1 juli moet je een tax van €3 betalen op elk klein pakje dat je bestelt uit een land van buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld China. Er komen steeds meer producten via de luchtpost ons land binnen. Vorig jaar werd de luchthaven in Luik nog overspoeld met 1,3 miljard pakjes uit China. De nieuwe tax moet de concurrentie voor Europese bedrijven eerlijker maken, zegt de douane.
17: Als een bedrijf in de Europese Unie invoert en via zijn webshop of via zijn winkel een goed verkoopt, dan moet hij daar douanerechten op betalen. Een Chinese website die via e-commerce die goederen binnenbrengt en de waarde is lager dan €150, die betaalt niets. Dat is concurrentievervalsend.
16: De Vlaamse regering wordt geen eigenaar van de terreinen van voormalig busbouwer Van Hool in Koningshoogt. Haar bod is op het laatste moment nog overboden, door wie is niet duidelijk. Met het bod wilde de Vlaamse regering garanderen dat de grond gebruikt wordt voor de industrie. Maar dat kan nog altijd, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
18: Onze ergste schrik was dat het stuk grond niet zou verkocht geraken en dus in het faillissement zou blijven zitten, waardoor het mogelijk nog jaren onaangeroerd zou blijven liggen. Maar nu zijn er blijkbaar wel meerdere private partijen geïnteresseerd. Eén daarvan heeft het hoogste bod uitgebracht, dus dat is een goede zaak. En wij zullen dan ook zo snel als mogelijk met hen en met lokale bestuur gaan kijken hoe dat we kunnen zorgen dat we daar terug industriële activiteit op die gronden kunnen krijgen.
16: De hoogste bieder wil €21,5 miljoen neertellen. De notaris moet nu wel eerst nagaan of die dat ook kan betalen. In Molenbeek in Brussel is een man opgepakt met 94 flessen lachgas. Hij had zijn auto geparkeerd op straat en was net een ballon met lachgas aan het inademen toen er politie voorbij kwam. Die vond in de auto 6 flessen met lachgas. Bij een huiszoeking zijn nog eens 88 flessen in beslag genomen. Lachgas wordt gebruikt als roesmiddel, maar dat is illegaal. En gisteravond keken iets meer dan 1,6 miljoen tv-kijkers naar de match van de Rode Duivels tegen Egypte op de VRT. Op het piekmoment zelfs bijna 1,7 miljoen mensen. Dat betekent dat zowat 8 op de 10 mensen die gisteravond tussen 9 en 11 uur naar televisie keken, het voetbal volgden. Veel zon en tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en opnieuw zo'n 26 graden dan. Vanaf donderdag mogelijk 30 graden of meer.
7: De tijdloze.
19: Geen blabla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Ik hoor weer elke boodschap.
6: Oma, ik moet pipi doen.
5: Ook de kleinste.
6: Allee, oma.
4: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.
15: IKEA.
16: IKEA. IKEA.
14: Meer info op ikea.be.
17: De tijdloze.
18: Dit komt uit de jaren 90.

0: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: De tijdloze live.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De tijdloze. Gelijk als ze bij ons in de stad zeggen, niet kapotte kragen. The world is

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
3: Meer info op IKEA.be.
5: Go Yellow!
6: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Oei, nog maar tot 21 juni?
6: Yep, info op telenet.be.
8: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
9: Aan de U Hasselt is een stof vrijgekomen die mogelijk schadelijk is. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse op de campus van de U Hasselt in Diepenbeek in Limburg, nadat daar een mogelijk gevaarlijke stof is vrijgekomen. Ze hebben een ruime veiligheidszone ingesteld rond het wetenschapspark. Een gebouw waar aan materialenonderzoek wordt gedaan is ontruimd en afgesloten. Het gemeentelijk rampenplan is ook afgekondigd. De burgemeester zegt wel dat alle mensen die geëvacueerd werden veilig zijn. In de haven van Antwerpen is een nieuwe campagne gelanceerd die havenmedewerkers moet waarschuwen voor de invloed van criminelen. Havenmedewerkers worden steeds vaker aangesproken door criminelen om hen te helpen met illegale activiteiten. Via video's en e-learning kan het havenpersoneel nu leren om verdachte situaties te herkennen en te melden, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
10: Dat start met een onschuldige vraag, een ontmoeting bijvoorbeeld in de sportschool, waar dat meer informatie gedeeld wordt dan eigenlijk goed is vanuit het standpunt van de veiligheid. En wat we dan zien is dat een keer criminelen merken dat contact en die relatie kan worden opgebouwd, dat men de mensen betrekt en meetrekt in het crimineel netwerk en dat het zeer moeilijk is om daar nog uit te stappen.
9: De Belgische douane is klaar voor de Europese pakjestax die ingaat op 1 juli. Je zal dan een minimumtax van €3 moeten betalen op pakjes onder de €150 die je online bestelt buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld uit China. Elk item wordt extra belast, zegt de douane.
11: Je bestelt een pakket en de verschillende onderdelen zullen telkens apart worden belast. Dus je gaat €3 betalen of €6 of €9 of €12 in functie van de samenstelling van het pakket.
9: De tax moet ervoor zorgen dat Europese bedrijven een eerlijke kans krijgen. Vorig jaar kwamen er via de luchthaven van Luik 1,3 miljard pakjes uit China ons land binnen. Benzine wordt morgen goedkoper aan de pomp. De maximumprijs van benzine 95 daalt met 5,5 cent naar €1,81 per liter. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Ook diesel is vandaag al goedkoper geworden en zakt voor het eerst in 3 maanden onder de €2 per liter. En gisteravond keken iets meer dan 1,6 miljoen tv-kijkers naar de match van de Rode Duivels tegen Egypte op de VRT. Op het piekmoment zelfs bijna 1,7 miljoen mensen. Dat betekent dat zowat 8 op de 10 mensen die gisteravond tussen 9 en 11 uur naar televisie keken, het voetbal volgden. Veel zon en tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en opnieuw zo'n 26 graden. Vanaf donderdag mogelijk 30 graden of meer.
12: De tijdloze.
13: Geen blabla, wel de hele werkdag alleen maar.
14: De tijdloze.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
6: Ik ben blind.
7: Hij zit vast.
6: Ik ben blind.
7: Het licht is uitgevallen.
6: Oh. Ik dacht even...
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot. Knaldi. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
13: De tijdloze.
14: Dit komt uit de jaren 60.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: De tijdloze live.

0: 70.
1: De tijdloze radio heeft deze week 1973 omgedoopt tot Golden Year. En dat is het jaar dat Jim Croce op 20 september op de middag een concert speelt en 's avonds nog een tweede optreden plant. Hij zal de afstand overbruggen met het vliegtuig, maar dat is niet het allerbeste idee, want het vliegtuig stort neer met 6 doden tot gevolg en een van hen is Jim Croce zelf. 2 maanden eerder had hij een dikke hit met Bad Bad Leroy Brown en later scoort hij postuum een hit met deze Time in a Bottle. Dit is Jim Croce.
0: De tijdloze
2: Golden Years
0: 1973.

IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.

0: €5,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
2: Hi, my name is Skin.
3: My name is Ace and we are from Skunkalensi.
4: Hey, we're the Vaccines.
5: Hallo, het is hier Flipkool hier. Zet gerust de radio met je leider.
6: De Tijdloze.
7: En af, dan zet ik kijk. Want mijn neus daar in de fek. En ik heb de grootste.

0: tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met
1: De Tijdloze.
0: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: De Tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
4: Er is geen schadelijke stof vrijgekomen aan de U Hasselt. Het waarschuwingssysteem op de campus van de U Hasselt in Diepenbeek in Limburg had alarm geslagen. Het gebouw werd ontruimd, het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en er werd ook een veiligheidszone ingesteld. Maar het was vals alarm, zegt burgemeester Rick Krikkels.
5: We hebben hier op de campus Diepenbeek een melding gekregen van dat er giftige gassen zouden vrijgekomen zijn. Al de personeelsleden en de onderzoekers die er bezig waren zijn uiteraard door het systeem in de dekking getreden. Naar buiten gegaan, de politie is verwittigd, de brandweer. Brandweer is ter plaatse gekomen, er zijn geen gassen ontsnapt, maar het systeem wat de detectie geeft voor de gassen, dat is blijkbaar kapot. Dat heeft een foutmelding gegeven, dus eigenlijk los alarm.
4: In Antwerpen is een Albanese moordenaar opgepakt die al 7 jaar gezocht werd. De man kreeg 27 jaar geleden een levenslange celstraf na een moord in een ziekenhuis in Milaan. Daar had hij iemand uit het Albanese criminele milieu doodgeschoten. Hij had zijn wapen in een boeket bloemen verstopt. Hij zat een deel van zijn straf uit, maar door een foute beslissing kwam hij voorwaardelijk vrij. Albanië liet hem internationaal opsporen. Vorige vrijdag heeft een onderzoeksrechter in Turnhout hem dan aangehouden. De man zal uitgeleverd worden. Nog in Antwerpen is een nieuwe campagne voorgesteld die werknemers in onze havens waarschuwt voor beïnvloeding door criminelen. Criminelen richten zich steeds vaker op medewerkers in de haven en de scheepvaart om hun illegale activiteiten voor te zetten. We roepen het havenpersoneel op om verdachte situaties altijd te melden, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
6: Heel vaak als mensen op het terrein iets verdacht opmerken, is dat omdat zij weten hoe normaal processen lopen en is het heel belangrijk dat dat gebeurt. We willen niet leven in een klikmaatschappij, maar tegelijkertijd hebben we al die informatie nodig om die criminelen te bestrijden en daarom dat we die meldingen op een veilige, omkaderde, ook een heel precieze manier willen laten verlopen.
4: Via e-learning kan het havenpersoneel nu leren welke technieken criminelen gebruiken om informatie te bekomen of om medewerkers onder druk te zetten. De prijs van ruwe olie staat op het laagste peil sinds de start van de oorlog in Iran. Een vat Noordzee-Brentolie kost voor het eerst in ruim 3 maanden minder dan $80. De olieprijzen zakken sinds de Verenigde Staten en Iran een principeakkoord hebben aangekondigd om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Daardoor zou de straat van Hormuz kunnen heropenen. Die zeestraat is heel belangrijk voor de wereldwijde oliehandel. En tech-biljonair Elon Musk stapt naar de rechter tegen de Duitse openbare omroep ZDF. Een nieuwslezer zei vorige week dat Musk en de Britse extreemrechtse activist Tommy Robinson de rellen van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hadden aangewakkerd. En dat pikt Musk niet. Toch speelde hij een aanvurende rol, zegt politiek onderzoeker Ikomali.
7: Wat je ziet is dat Elon Musk in de laatste jaren zeer actief is op de extreemrechtse zijde. En daarvoor X gebruikt, persoonlijk, maar ook heel de infrastructuur. Structuur. En dat je heel vaak ziet dat er een 1-2'tje gebeurt tussen Elon Musk en Tobin Robinson.
4: ZDF heeft intussen een boodschap onder het filmpje geplaatst waarin staat dat de uitspraak onnauwkeurig en dus misleidend is. Tommy Robinson riep op tot protest en dat bericht werd gedeeld door Musk, staat er nu. Vanavond en vannacht wat wolken, maar droog en 12 tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt ook, maar in de namiddag veel zon en tot 26 graden dan. Vanaf donderdag wordt het heet, tot 30 graden of meer. En vrijdag ook kans op onweer.
1: De Tijdloze.
0: Poepup, Stijn van de Voorden.
8: Ja, we hebben het goed begrepen. Het goede weer komt eraan, de zomer komt er ook aan. En dan kunnen we alleen maar vooruitblikken op die prachtige tijden die eraan komen. Een tijdloze zomer met heel veel artiesten die op onze weiden zullen staan of op onze pleinen. Neem nu bijvoorbeeld Johnny Marr, die speelt op Live is Live op zondag 28 juni. Dat is een cavedag. En het is ook nog eens de dag waarop The Queen Is Dead van de Smiths 40 jaar bestaat. Dat is het album waar hij ook gitaar speelt op onder andere dit nummer.
1: De Tijdloze.
0: Pop-up.

0: The Queen is Dead van The Smiths. Een van de belangrijkste, meest invloedrijke albums uit de jaren 80. Het is een chemie tussen Johnny Marr op gitaar en dan ja, Morrissey met zijn melancholische stem en die teksten die ook helemaal pasten. Daarom een belangrijk voorbeeld geweest voor heel veel Britpop bands, ook later in de jaren 90 bijvoorbeeld. 40 jaar oud is vandaag. Dit was Big Mouth Strikes Again.
1: De tijdloze.
0: Jack White. Intussen is het 25 jaar geleden dat hij voor het eerst in ons land stond. Dat was toen in de AB. En dat was met de White Stripes ook. Intussen zijn we 25 jaar verder en vanavond staat hij er opnieuw. Meer nog, hij staat er morgenavond ook nog eens. En het coole is ook, als je een student bent, dan kan je op dit ogenblik aanschuiven aan de AB. Want tussen 5 en 6 ging hij de eerste 20 studenten een ticket verkopen voor €20. Wat een goedkopere prijs is en vooral ook een gewild ticket. Dus op die manier willen studenten die misschien examens hebben of die net gedaan hebben, een hart onder de riem steken. Dus ken je een student of ben je er zelf een? En sta je daar aan te schuiven aan de AB? En ben je toevallig ook aan het luisteren? Het zijn heel veel toevalligheden. Laat het misschien weten. Het gaat sowieso de moeite zijn als je kijkt naar de setlist die hij in zijn vorige concert heeft gespeeld. Onder andere ook in Nederland. Is het een mix van de White Stripes van zijn soloperiode, maar ook van de Raconteurs. Zo zag ik dit nummer ook op de setlist staan van een paar dagen geleden. Het zijn de Raconteurs met natuurlijk Jack White en Many Shades of Black.
2: De tijdloze.
1: De tijdloze.

Heel benieuwd hoe Tina Turner zal klinken op 26 juni als ze zal optreden, toch in de vorm van een tribute band op het tijdloze Tribute Festival. Dat is in Kokzijde, een mooie arena die daar gebouwd wordt vlak aan de zee. Wordt uniek om een prachtige zeedag af te sluiten. En Tina Turner zal er dus ook bij zijn met iemand die fantastisch kan zingen, zoals Tina Turner dat ook altijd heeft gekunnen. Het is vanavond weer voetbal op televisie. Om 9 uur gaat Frankrijk tegen Senegal spelen. Dan ga je toch eens kijken. Er zijn natuurlijk veel Franse bands, maar zijn er ook artiesten uit Senegal die we kennen. En wat blijkt, er is er wel een die een groot hit had in de jaren 90 samen met Néné Cherry. Youssou N'Dour is zijn naam. Youssou N'Dour en Néné Cherry met 7 Seconds.

0: 7 Seconds van Youssou N'Dour en Nene Cherry. En Youssou N'Dour, waarschijnlijk de belangrijkste artiest uit Senegal, toch als het gaat over exportproduct, om toch eens in zo'n term te spreken. Vanavond in Senegal tegen Frankrijk om 9 uur gaan ze eraan beginnen. En ik denk dat Frankrijk zal willen en ik hoop dat Senegal zal winnen. Dat is ongeveer mijn volgorde. Dadelijk gaan we naar het Golden Year 1973 deze week. En de Doobie Brothers, Long Train Running.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Nu zitten we in het funky gedeelte van het jaar 1973. Toen was er veel om funky over te doen. En dat waren de Doobie Brothers met Long Train Runnin'.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1973.
0: Bij zo'n Golden Year ga ik vaak eens kijken in de tijdloze 100. Zijn er nummers uit het Golden Year aanwezig in de tijdloze 100? En wat blijkt, er zijn er 3. Ik kan er even rustig over nadenken welke zouden het zijn. En als je te weinig bedenktijd hebt, geen probleem, want ik ga niet te raar doen en nu al de antwoorden geven. Het hoogst genoteerde nummer is Piano Man van Billy Joel.
3: Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight.
0: Dat nummer staat op 15. Op 35 staat dan dit nummer uit 1973.

0: dan heb je ook nog een nummer op 87. En dat is het nummer dat ik graag zou willen spelen, omdat het een nummer is waarvan we gemakkelijk kan zeggen dat het niet radiovriendelijk is. Het is exact de reden waarom de platenmaatschappij het niet zag zitten om in 1973 dit nummer uit te brengen. Omdat ze gewoon schrik hadden dat geen enkele radiozender het zou willen spelen, wat ook het geval was. Maar de fans vonden het zo goed, dankzij de gitaarsolo's die het nummer bevat, waardoor het geen enkel probleem was om er een grote tijdloze hit van te maken voor de fans. En de band waar het specifiek over gaat is Lynyrd Skynyrd. Ze besloten ook om een concert altijd af te sluiten met dit nummer. Dat was het moment waar de fans naar uitkeken, omdat ze wisten, die gitaarsolo komt eraan. Een gitaarsolo die in van die gitaarmagazines altijd in de top 10 staat, omdat het nu eenmaal een van de grote gitaarsolo's uit rockmuziek is. Daarom speel ik met heel veel plezier uit het Golden Year. En vooral ook op 87 in de tijdloze 100 Freebird van Lynyrd Skynyrd.
1: De tijdloze Golden Years 1973.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: De tijdloze live.

0: daar was ik op aan het wachten. Lynyrd Skynyrd uit de tijdloze 100, maar vooral uit het Golden Year 1973. Dat is het jaar van deze week. Dadelijk Laser Light. Nee, ga ik opnieuw doen. Dadelijk Razor Light.
1: Licht het op, laat het op, werkt de plopstroom. Licht het op, laat het op, werkt de plopstroom.
2: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.

Razorlight, de band van wie we weten sinds vorige week dat ze weer gaan toeren. En op 1 november zullen ze ook in La Madeleine spelen. En sinds vandaag weten we ook dat de Roma in Antwerpen op 18 april weer een groot artiest mag ontvangen. Die daar niet zo heel lang geleden nog al iets speelde. Het gaat over Kim Wilde. De voorverkoop start vrijdag. En dan zal deze klassieker ook passeren, zoals dat vorige keer ook het geval was. Een nummer uit 1982 van Kim Wilde, Cambodia.

hebt al een artiest uit Senegal gespeeld. En nu mag er nog één van Frankrijk bij ook. Want vandaar komt Phoenix. En die spelen nu eenmaal vanavond ook tegen elkaar in het WK voetbal. Dan wil ik graag deze nog spelen. De Beatles, die hebben één keer op één gestaan. Nee, die hebben één keer in Top of the Pops gespeeld. Het Britse muziekprogramma. Dat is exact 60 jaar geleden. En vandaag dan, want op 16 juni 1966 waren ze eenmalig te zien in dat programma. Dan mochten ze daar playbacken. Niemand deed dat graag. De Beatles deed dat ook niet graag. Maar ze hebben het dus één keer gedaan. Er bestaan geen beelden meer van, maar we weten wel dat het dit nummer was.

Tupac, de man die vandaag 55 jaar had moeten worden. En ook de man die dit nummer opnam onmiddellijk nadat hij vrijgelaten werd uit de gevangenis. Waar hij dus een straf uitzat voor verkrachting. En toch werd het nummer onmiddellijk een grote hit. En mogen we toch nog altijd tijdloos noemen, ondanks alles. Het is prachtig weer buiten. We gaan richting de tijdloze zomer. Die komt nu wel heel dicht in de buurt. Dan kunnen we al eens uitkijken naar de fantastische bands die we kunnen zien deze zomer. En Suede hoort daar ook bij. Op 7 augustus staan ze op de Lokerse feesten. Dit

0: Suede. Het is een van die Britpop bands die misschien niet zo groot zijn als de Blurs en de Oasis, maar in de jaren 90 hadden ze ook een rol. En die rol spelen ze nog altijd. Dat gaan ze dus op 7 augustus ook bewijzen op de Lokerse feesten. Ik wens je nog een heel fijne avond hier op De Tijdloze.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: De Tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
6: Ons land heeft een most wanted crimineel opgepakt. In de provincie Antwerpen heeft de politie een Albanese man opgepakt die al 7 jaar internationaal geseind stond. De man, nu 52, werd eind jaren 90 veroordeeld tot een levenslange celstraf na een moord in het Albanese criminele milieu. De federale politie geeft meer uitleg.
7: Het is een man die veroordeeld is in een moordzaak uit 1997 in een ziekenhuis in Milaan, waarbij de daders zich voordeden als bezoekers en een wapen verborgen hield in een boeket bloemen. Nu, die man heeft tot 2019 in de cel gezeten en sindsdien is hij op de vlucht tot enkele dagen geleden het Fugitive Active Search Team in Antwerpen, de provincie Antwerpen, heeft kunnen arresteren.
6: De onderzoeksrechter in Turnhout heeft de man aangehouden. Hij zit nu in de cel en zal later uitgeleverd worden aan Albanië. Op de luchthaven van Zaventem wordt er opnieuw gestaakt door de bedienden van bagageafhandelaar Aviapartner. Die hadden gisteren al spontaan het werk neergelegd omdat ze boos zijn over een nieuw verloningssysteem. Vandaag was er overleg tussen de vakbonden en de directie, maar dat heeft niets opgeleverd. Voor de reizigers zou de actie voorlopig weinig gevolgen hebben. Er is geen schadelijke stof vrijgekomen op de campus van de U Hasselt in Diepenbeek in Limburg. Het was vals alarm, zegt de burgemeester. Het waarschuwingssysteem op de campus had alarm geslagen voor giftige gassen. Daarop werd het gebouw ontruimd, het gemeentelijke rampenplan werd afgekondigd en er werd ook een veiligheidszone ingesteld. Het alarmsysteem was defect en gaf een foutmelding. Er zijn geen stoffen gelekt. Er komen strengere controles op vrachtwagens die de Brusselse tunnels inrijden. Vorig jaar werden meer dan 450 vrachtwagens of bussen betrapt in de tunnels, hoewel dat verboden is, zegt Brussel Mobiliteit.
8: We stellen vast dat er nog altijd heel veel vrachtwagens, maar ook autobussen in de tunnels rijden. En dat is om 2 redenen gevaarlijk. De eerste is, de tunnel is eigenlijk niet voor ontworpen, dus er wordt schade aan de tunnel toegebracht. Maar ook, dat veroorzaakt heel lange files, omdat die vast komen te zitten in de tunnel.
6: De prijs van ruwe olie staat op het laagste peil sinds de start van de oorlog in Iran. Een vat Noordzee Brentolie kost voor het eerst in ruim 3 maanden minder dan $80. De olieprijzen zakken sinds de Verenigde Staten en Iran een principeakkoord hebben aangekondigd om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Daardoor zou de straat van Hormuz kunnen heropenen. Die zeestraat is heel belangrijk voor de wereldwijde oliehandel. En de Oekraïense president Zelensky is tevreden over zijn gesprekken met de leiders van de G7, de 7 rijkste westerse industrielanden, vandaag in Evian in Frankrijk op een top. De landen staan volgens Zelensky unaniem achter Oekraïne in het conflict met Rusland. Dus ook Amerikaans president Trump, al bevestigt hij dat niet met zoveel woorden. Bert de Vroei volgt de G7-top ter plaatse.
9: Trump heeft ook al wel gezegd dat hij eraan denkt om de sancties tegen de Russische olieuitvoer, sancties die hij onlangs nog verlicht had of opgeheven, om die sancties opnieuw te gaan invoeren. En dat is dan misschien toch een signaal dat hij bereid is om Rusland verder onder druk te zetten. Hoe dan ook, als Zelensky er voorlopig een positief gevoel aan overhoudt, dan is het blijkbaar nog niet tot een zware discussie of een echte clash gekomen tussen de VS en de andere leiders van de G7 over Oekraïne.
6: Vanavond en vannacht wat wolken, maar wel droog en 12 tot 16 graden. Morgen is het eerst bewolkt. In de namiddag krijgen we veel zon en tot 26 graden dan. Vanaf donderdag wordt het heet tot 30 graden of meer.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken?
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Go Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
4: Yep. Info op telenet.be.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
6: We love you, Belgium!
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
6: Jackpot, we love you!
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro.
6: Hey,
5: Lotto.
6: Let's go!
5: Omdat het kan.
7: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Van het is bij
1: Pizza Hut. De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 80.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor...

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
6: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
7: Voilà, ik klap en dan eet hem.
6: Kunt het zien?
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Code yellow!
9: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
10: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
13: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
14: Peugeot. De tijdloze.
15: Hello, we are Slipknot.
16: This is Lemmy from Motorhead.
17: Hey, this is Slash and you're listening to probably the best rock and roll fucking station you've ever heard.
14: De tijdloze.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes. Of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
10: Meer info op IKEA.be.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
13: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
12: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
14: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
12: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Van het pizza, bij
1: Pizza Hut. De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
2: Er is brand in een natuurgebied. In natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg is vanmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 4:30 een oproep en rukte meteen uit. De brand is intussen wel onder controle.
3: Op dit moment is het vuur volledig omschreven. Hier en daar nog een kleine brandhaard, maar onze ploegen zijn met 4 bosbrandweerwagens en een heleboel manschappen ter plaatse en hebben het vuur onder controle eigenlijk.
2: Hoe de brand ontstaan is en hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Op de luchthaven van Zaventem wordt er opnieuw gestaakt door de bedienden van bagageafhandelaar Aviapartner. Die hadden gisteren al spontaan het werk neergelegd omdat ze boos zijn over een nieuw verloningssysteem. Overleg tussen de vakbonden en de directie vandaag heeft niets opgeleverd. Voor de reizigers zou de actie voorlopig weinig gevolgen hebben. De federale gerechtelijke politie van Limburg heeft meer dan 1000 liter illegale pesticiden in beslag genomen bij huiszoekingen in Nieuwerkerke, Genk en Hasselt. Het zijn verschillende agressieve gewasbeschermingsmiddelen waarvoor je ook een licentie nodig hebt. 3 verdachten, 2 vijftigers en een man van 85 zijn opgepakt, zegt het parket Limburg.
4: Er zouden daarbij aanwijzingen zijn dat de verdachten die middelen buiten het officiële circuit zouden aankopen om dan vervolgens clandestien verder te verdelen. Na verhoor zijn de mannen echter mogen beschikken. Het onderzoek wordt momenteel wel verder gezet door FGP Limburg.
2: Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt een incident op het kanaal. Een Russisch militair schip zou daar waarschuwingsschoten hebben gelost op een Brits jacht. Dat gebeurde vanmorgen tussen het Isle of Wight en de Normandische kust. Eergisteren nog had de Britse zeemacht op het kanaal een Russische tanker geënterd en zijn bemanning opgepakt. En de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI heeft een mogelijke terreuraanslag tijdens het kooigevecht aan het Witte Huis verijdeld. Dat zegt de FBI-directeur op X. Het kooigevecht was zondag op de 80ste verjaardag van president Trump. Een groep verdachten zou van plan geweest zijn om gebouwen in de buurt van het gevecht aan te vallen met drones met explosieven. Daarna zouden ze ook mensen neerschieten. En er zouden ook plannen geweest zijn om het terrein van het Witte Huis te bestormen. De FBI heeft tot nu toe 5 verdachten opgepakt. Vanavond en vannacht wat wolken, maar wel droog en 12 tot 16 graden. Morgen is het eerst bewolkt. In de namiddag krijgen we wel veel zon en 26 graden dan. Vanaf donderdag wordt het heet tot 30 graden of meer.

0: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 90.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De tijdloze.
4: Niet kapotte kragen, zoals dat Weinburger uitzeggen.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws. Mensen Brecht Schabrechts. Er is veel hinder voor het treinverkeer vanavond nadat er een brandje was ontstaan in het Centraal Station in Brussel. Het brandalarm ging af en alle reizigers moesten het station verlaten. De brand was snel onder controle, maar alle verkeer op de Noord-Zuid-verbinding in Brussel heeft een tijd lang stilgelegen en dat heeft gevolgen voor de rest van het land. Je hoort Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
3: Rond 7:15 hebben wij de melding gekregen dat er een brand was in Brussel Centraal op spoor 2. Die is intussen geblust door de brandweer. Het was een kleine brand, maar wel met schade. Er zijn verschillende kabels gesmolten en die gaan wij in de loop van de nacht herstellen. Het verkeer in de Noord-Zuid-verbinding is intussen wel terug opgestart over 4 van de 6 sporen. En normaal gezien, morgenochtend moet alles hersteld zijn en zal er geen hinder meer zijn.
2: Het heeft ook gebrand in natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg. Die is onder controle. Rond 4:30 is daar brand uitgebroken. Enkele honderden hectare heidegebied is afgebrand. De brandweer was snel ter plaatse, onder meer met een drone, en kon de brand vrij snel omschrijven. De oorzaak is nog niet duidelijk. De komende tijd blijft het wel opletten door het warme weer in natuurgebieden, zegt Frederik van der Haven van de brandweer.
4: Ja, het is vooral zaak om de komende dagen ook extra waakzaam te zijn voor eventuele natuurbranden. En vooral ook te zorgen dat als er toch iets ontstaat, dat er een heel snelle verwittiging is. Dat is een vraag naar de burgers toe. En als wij ter plaatse komen, dat wij heel snel ingrijpen, heel snel opschalen en zorgen dat het zeker niet kan escaleren.
2: Verschillende bedrijven zijn er niet in geslaagd om de centenindex door te rekenen in de loonbrieven voor deze maand. Door die centenindex worden de voltijdse lonen van hoger dan 4000 euro bruto enkele keren niet volledig geïndexeerd. Die wet werd enkele weken geleden goedgekeurd en nu moet die centenindex dus ook verrekend worden in de loonbrieven. Maar dat lukt niet in een aantal sectoren, zegt Pieter Timmermans van het VBO. Hij vraagt een overgangsperiode.
5: Dit is de meest complexe wetgeving die ik in mijn leven heb gezien, die bovendien binnen de 24 uur moet toegepast worden. Dat is onmogelijk. Vandaar onze oproep om een vorm van gedoogperiode te voorzien, zodat bedrijven zich daar te goed kunnen op voorbereiden.
2: Het supermarktketen Colruyt heeft het afgelopen boekjaar minder winst geboekt dan verwacht. De netto-winst is gedaald met ruim 4% tot 337 miljoen euro. Colruyt blijft ook klanten verliezen. Het marktaandeel is verder gedaald tot ruim 28%. Volgens de supermarktketen komt dat doordat alsmaar meer concurrenten zoals Delhaize en Carrefour open zijn op zondag of 7 dagen op 7 open zijn. Bij die winkels gaat het vaak om zelfstandige uitbaters. Vanavond en vannacht wat wolken, maar meestal droog en tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag veel zon en opnieuw warm tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze live.

0: Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar Luters.be. Dat is Luters.be. Steeds goedkoop.
1: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: Hallo, dit is Mark van de Levelist.
2: Hallo, mijn naam is de Smet van de Frankie van Channel Zero.
3: Hi, this is the War on Drugs, and you're listening to the only Belgian radio station that matters.
0: De tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws, met Brecht Schaaprechts. Rusland bevestigt dat een militair fregat een waarschuwingsschot heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens het Russisch ministerie van Defensie voerde dat jacht gevaarlijk dicht bij het Russisch schip. Dat zou verschillende keren geprobeerd hebben om contact te leggen om een incident te voorkomen, maar er kwam volgens de Russen geen reactie. Na dat waarschuwingsschot veranderde het jacht van koers. Alles is verlopen volgens het internationaal maritiem recht, zegt Rusland. Het incident gebeurde vanmorgen tussen het Isle of Wight en de Normandische kust. Veel hinder voor het treinverkeer vanavond nadat er een brandje was ontstaan in het Centraal Station in Brussel. Brandalarm ging af en alle reizigers moesten het station een tijd lang verlaten. De brand was snel onder controle, maar alle verkeer op de Noord-Zuidverbinding in Brussel heeft een tijd lang stilgelegen met grote gevolgen, zegt Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
3: Rond 7:15 hebben wij de melding gekregen dat er een brand was in Brussel Centraal op spoor 2. Die is intussen geblust door de brandweer. Het was een kleine brand, maar wel met schade. Er zijn verschillende kabels gesmolten en die gaan wij in de loop van de nacht herstellen. Het verkeer in de Noord-Zuidverbinding is intussen wel terug opgestart over 4 van de 6 sporen. En normaal gezien, morgenochtend moet alles hersteld zijn en zal er geen hinder meer zijn.
2: De brand in natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg is onder controle. Rond 4:30 was daar brand uitgebroken. Enkele hectare heidegebied is afgebrand. De oorzaak is nog niet duidelijk en blijft de komende tijd opletten door het warme weer in natuurgebieden, zegt Frederik van der Haven van de brandweer.
4: Ja, het is vooral zaak om de komende dagen ook extra waakzaam te zijn voor eventuele natuurbranden. En vooral ook te zorgen dat als er toch iets ontstaat, dat er een heel snelle verwittiging is. Dat is een vraag naar de burgers toe. En als wij ter plaatse komen, dat wij heel snel ingrijpen, heel snel opschalen en zorgen dat het zeker niet kan escaleren.
2: En op het WK voetbal beginnen Frankrijk en Senegal zo meteen aan hun openingswedstrijd in New York. Frankrijk is de verliezend finalist van het vorige WK en geldt als een van de topfavorieten. Je kan die wedstrijd live volgen op VRT Canvas of via Sporza op Radio 1. Vanavond en vannacht wat wolken, maar meestal droog. Temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt. In de loop van de dag veel zon en het wordt opnieuw warm tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
4: Dovi-keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs krijgen te horen dat ze het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor kinderen die busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat ze buslijnen moet schrappen omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. Daar is veel bezorgdheid over, zegt Anne Koster, directrice van de Vinderij.
3: Heel ernstige bezorgdheid. Hè. Als ik hoor dat ze spreken over opstapplaatsen ook. Nee, geen goed idee. Stel u voor, kinderen type 2 samen met een mentale beperking. Hoe gaan we dat organiseren? Kinderen met autisme, te veel prikkels. Stel u voor, samen ergens op een marktplein. Kinderen met een gedragsstoornis. Dat gaat niet goed komen. Dat gaat nog meer zorgen voor problemen. En dat zien wij als school helemaal niet goed komen.
2: De Lijn bevestigt aan onze redactie dat er vanaf september ritten zullen verdwijnen en dat er nu gesprekken zijn met de betrokken scholen. De Stichting Tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit van gekomen. Onterecht vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan veel mensen denken, zegt Brecht Gunst.
4: Je moet weten, een zonnebank is ongeveer 6 tot 15 keer krachtiger dan de zon aan de Middellandse Zee in volle zomer op de middag. Dus het is echt wel een heel schadelijk gegeven. We weten ook dat eigenlijk in België, als we epidemiologisch gaan kijken, ongeveer 143 gevallen van melanoom jaarlijks in België toe te schrijven zijn aan dat zonnebankgebruik.
2: De stichting pleit al sowieso voor een verbod op reclame voor zonnebanken en wil dat ze geweerd worden uit hotels, fitness- en wellnesscentra. In natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg heeft in de late namiddag een brand gewoed. Door de droogte en de wind kon het vuur zich snel verspreiden, maar de brandweer had de brand vrij snel onder controle. Enkele hectare heide is daar afgebrand. De brandweer vraagt om de komende tijd wel alert te zijn, want het risico bij dit weer is groot, zegt Frederik van der Haven van de brandweer.
5: Ja, het is vooral zaak om de komende dagen ook extra waakzaam te zijn voor eventuele natuurbranden. En vooral ook te zorgen dat als er toch iets ontstaat, dat er een heel snelle verwittiging is. Dat is een vraag naar de burgers toe. En als wij ter plaatse komen, dat wij heel snel ingrijpen, heel snel opschalen en zorgen dat het zeker niet kan escaleren.
2: Rusland bevestigt dat een militair fregat vanochtend een waarschuwingsschot heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens het Russisch ministerie van Defensie voer het jacht gevaarlijk dicht bij het Russisch schip. Dat zou verschillende keren geprobeerd hebben om contact te leggen om een incident te voorkomen, maar er kwam volgens de Russen geen reactie. Na dat waarschuwingsschot veranderde het jacht van koers en alles is verlopen volgens het internationaal maritiem recht, zegt Rusland. Het incident gebeurde tussen de Isle of White en de Normandische kust. En op het WK voetbal speelt Frankrijk tegen Senegal. Na een kansarme eerste helft is de ruststand daar 0-0. Senegal kwam nog het dichtst bij een doelpunt. Jackson trapte tegen de paal. Frankrijk is de verliezend finalist van vorig WK en is nu een van de topfavorieten. Het weer nog vannacht wat wolken, maar meestal droog bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag veel zon en het wordt warm tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: Kessie. Want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs krijgen te horen dat ze het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstap plaatsen. Annelies Meijnaerts van De Lijn.
3: We gaan een aantal ritten in het leerlingenvervoer samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt, misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vandaag halen wij elke leerling op aan huis en brengen we die dan naar school. Door het samenbrengen van die busritten bestaat het risico dat die ritten inderdaad langer worden. Daarom willen wij nu vandaag eigenlijk met de scholen samenwerken om te kijken of we in bepaalde gevallen kunnen werken met zo'n centrale opstapplaatsen. Dat kan ook de rittijd verkorten, wat dan weer een voordeel is voor de leerlingen.
2: De Stichting Tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit van gekomen. Onterecht vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan veel mensen denken, zegt Brecht Gunst.
4: In landen als Australië en Brazilië bijvoorbeeld is het al compleet verboden, omwille van de eenvoudige reden dat UV-straling en zonnebanken echt wel in klasse 1 kankerverwekkend worden geclassificeerd. En dat is eigenlijk op hetzelfde niveau als tabak, als asbest. Dus het is echt wel gevaarlijk en het levert ook geen enkel gezondheidsvoordeel op.
2: Op het WK voetbal speelt een van de topfavorieten Frankrijk zijn openingswedstrijd tegen Senegal. Geert Hermans, we zitten daar in de absolute slotfase. Hoe staat het daar?
5: Wil de Fransen gaan de partij zeker winnen. Het staat 3-1 voor tegen Senegal. Het speelde een flauwe eerste helft Frankrijk. De beste kansen waren toen voor Senegal. Maar in de tweede helft geraakte de Franse sneltrein echt wel onder stoom. Eerst werden de kansen nog gemist. Maar halfweg de tweede helft kon Mbappé dan toch een knappe opening van Olise in doel werken. Voor Mbappé zijn dertiende WK-doelpunt al. En Senegal kon het tempo echt niet meer aan. Frankrijk duwde door. En de ingevallen Bradley Barcola zette de kers op de taart. 2-0 na een paas van Rabiot. Even was het nog schrikken voor Frankrijk toen in de toegevoegde tijd Senegal wist tegen te scoren via Mbappé. Maar het antwoord liet niet lang op zich wachten. Het antwoord van Mbappé, die met een heerlijke schik van op 30 meter de 3-1 binnentrapte. Frankrijk wint dus van Senegal. Dik verdiend met 3-1.
2: Dank je, Geert. En nog in de groep van Frankrijk en Senegal speelt Irak tegen Noorwegen. Die wedstrijd begint om middernacht. Het weer vannacht wat wolken, maar meestal droog en tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt. In de loop van de dag veel zon en het wordt warm tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Motorpech en Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze Life.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Uurneel, goeie nacht. 14 nieuws met Alain de Korte. Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs moet het vanaf volgend schooljaar met veel minder bussen doen. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder flink wil besparen op de werkingsmiddelen van De Lijn. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. Annelies Meijnaerts van De Lijn.
3: We gaan een aantal ritten in het leerlingenvervoer samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt. Misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vandaag halen wij elke leerling op aan huis en brengen we die dan naar school. Door het samenbrengen van die busritten bestaat het risico dat die ritten inderdaad langer worden. Daarom willen wij nu vandaag eigenlijk met de scholen samenwerken om te kijken of we in bepaalde gevallen kunnen werken met zo'n centrale opstap. Plaatsen. Dat kan ook de rittijd verkorten, wat dan weer een voordeel is voor de leerlingen.
2: Gisteren hebben in totaal 710 mensen aan boord van kleine bootjes het kanaal illegaal overgestoken om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Dat is een recordaantal op één dag sinds begin dit jaar. Het zijn cijfers van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het heeft wellicht te maken met de weersomstandigheden. Sinds begin dit jaar zijn bijna 10.000 mensen illegaal aan de Engelse kust aangekomen. Dat is wel een daling van zo'n 40% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In april hebben de Britse en Franse regering een nieuwe overeenkomst ondertekend om de levensgevaarlijke overtochten over het kanaal te voorkomen. En op het WK voetbal heeft Frankrijk, een van de topfavorieten, zijn eerste groepswedstrijd gewonnen van Senegal. Het verslag is van Geert Heermans.
4: Frankrijk speelde een flauwe eerste helft. De beste kansen waren toen voor Senegal. Maar in een wervelende tweede helft maakten de Fransen het verschil. Eerst werden de kansen nog gemist, maar de Franse sneltrein bleek na de 1-0 van Mbappé niet meer af te stoppen. Barcola maakte er 10 minuten voor tijd 2-0 van. En even was het nog schrikken voor de Fransen toen de 18-jarige Mbappé voor Senegal tegenscoorde. Maar Mbappé had zijn antwoord klaar. Met een geweldige trap van op afstand legde hij de 3-1 eindstand vast. En Frankrijk heeft zo zijn start op dit WK zeker niet gemist.
2: En met die twee doelpunten steekt Mbappé Olivier Giroud voorbij als Frans topschutter aller tijden. In dezelfde groep als de Fransen spelen Irak en Noorwegen op dit moment hun eerste groepswedstrijd. De tweede helft gaat zo meteen beginnen. Bij de rust staat het 2-1 voor Noorwegen. En de Noorse doelpunten die werden gemaakt door Erling Haaland. Vannacht wat wolken, maar meestal droog. Temperaturen tot 16 graden. En woensdag begint bewolkt. In de loop van de dag wel meer zon en warm ook tot 26 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

Het is 2:00, een heel goede nacht. 14 nieuws met Aleid de Korte. Opnieuw zijn de 3 gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan België overgeleverd. Dat heeft minister van Justitie Verlinde gisteravond laat laten weten. De 3 zitten ondertussen in een Belgische cel. Een van hen heeft veroordelingen voor in totaal 16 jaar cel in ons land openstaan. Voor onder meer drugsmokkel en het leiden van een criminele organisatie. Het ouderlijke huis van de 35-jarige man in het Antwerpse district Merksem was de voorbije jaren meer het doelwit van aanslagen. In november trad een verdrag in werking tussen de Emiraten en ons land. Sindsdien zijn al 16 gezochte drugscriminelen naar België overgebracht. Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs moet het vanaf volgend schooljaar met veel minder bussen doen. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaamse minister van Mobiliteit De Ridder flink wil besparen op de werkingsmiddelen van De Lijn. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zijn bezorgd over het plan.